0: vlieg nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja. Dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: De nacht van J&D.
11: J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Ontdek ook de beste Moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Joehoe, Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
12: Yes!
11: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
12: Play.
11: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
11: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
12: Zoé!
11: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
12: Yes!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Amster!
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
15: Ah.
14: Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
16: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner.
9: De nieuwe J&D app.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single... die

0: plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00. Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdag cadeau, print en go bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Dit is
9: Radio JND.
0: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
9: 3 uur.
10: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Nederlanders bezuinigen flink nu de energie- en brandstofprijzen hoger zijn door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 houdt de hand op de knip, zegt ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Het RIVM maakt een plan om de 10 Nederlanders van het cruiseschip Hondius bij thuiskomst te monitoren op het Hanta-virus. Voor dat plan is er nog tijd zat, want het schip is nog onderweg richting Spanje. Er zijn inmiddels wel specialisten aan boord om de besmettingen te onderzoeken en aanwijzingen te geven. Het gebruiken van data om fraude en criminaliteit op te sporen moet stoppen. Volgens een staatscommissie kunnen burgers zo niet geprofileerd worden en noemt de toeslagenaffaire als pijnlijkste voorbeeld. De overheid moet daarom overstappen op controles waarbij iedereen evenveel kans maakt om eruit gepikt te worden, zegt de commissie. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen. De Tegel. Die krijgt het programma voor een uitzending over de organisatie Christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaan-oever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dan nog het weer van Weer Online. Opklaringen en weinig wind. En de dag begint straks zonnig. Later zijn de wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
0: De nacht van J&D.
16: J&D.
17: Loop ik langs,

0: veel discussie aan het winnen.
1: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
2: Dat is beter dan zo egoïstisch.
0: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
3: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
4: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaal.

0: anderen. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En Winnewaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Dit is Radio DND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 5 uur.
10: Goedemorgen, het nieuws van het ANP op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. De passagier van het vierenschip Hondius, die naar Düsseldorf werd vervoerd, is aangekomen in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om een Duitse vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Ze is waarschijnlijk niet besmet. Een tweede opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en de hoge huizenprijzen. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven en lag verborgen in een ander dossier. Het is niet zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Om het af te ronden nog het weer van Weer Online. Het begint allemaal zonnig, maar later komen de wolken en enkele buien. Vanmiddag wordt het rond de 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De nacht van J&D. J&D.

0: Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
2: Helmond.
3: Ja, jongen.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18 plus.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud... tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
12: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
1: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaal.

0: veranderen. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de J&D Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de J&D Studio. En Winnewaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf. Radio JND.

0: gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
6: Laat het hier zijn.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.

0: je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kan gerichter getest worden op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië gaat ondertussen het onderzoek verder naar de bron van de besmetting door knaagdieren te vangen en te testen. Een passagier van het virusschip is intussen aangekomen in het ziekenhuis van Düsseldorf. Het gaat vermoedelijk om een vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Waarschijnlijk is ze niet besmet. Een andere opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De voedseltekorten in Gaza hebben enorme gevolgen voor zwangere vrouwen en baby's. Dat zegt Artsen zonder Grenzen. Die trekt aan de bel en wil dat Israël hulpgoederen toelaat in het gebied. 90% van de baby's van ondervoede moeders wordt te vroeg geboren en heeft een grotere kans op eerder overlijden. En Paris Saint-Germain staat weer in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in Duitsland tegen Bayern München met 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand is de finale in Budapest tegen Arsenal. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien en er staat maar weinig wind. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
0: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten.

0: projecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A7 Hoorn-Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend 9 kilometer. Door de werkzaamheden op de IJsselbrug vanuit Duitsland nu 25 minuten vertraging. Tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
6: Hé, hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
7: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
8: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
9: Kijk nou, de Reddelo.
10: Die gaat weer een vloertje leggen.
11: Ja, voor de

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
0: Kijk op fp2000.nl.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Voor

0: Voor een offerte, ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug.

0: In de J&D Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de J&D Studio. En win hem maar. De Feestweek van Wilhelmina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: En ik jij ook, Hurt van Heurten.
1: Een dak van Heurten beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurten geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
2: Heurten. Kijk op Heurten met EU daksystemen.nl.
3: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
4: Robby's Buitengewoon.
3: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
4: Robby's Buitengewoon.
3: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hoogeloon.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
6: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
10: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
10: Rijkers Haarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
12: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
11: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
13: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
14: Dit is
15: Radio DND.
14: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Bij JND hoor je thuis.
15: 7 uur.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC-ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het Hantavirus. Vliegtuig met een derde passagier is eerst geland op Gran Canaria. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. Daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk daarom helemaal dicht. De politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd en daarna kon de A59 weer open. Het voedseltekort in Gaza is vooral rampzalig voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Volgens Artsen zonder Grenzen worden bijna alle baby's van ondervoede moeders te vroeg geboren en lopen ze extra risico om te overlijden. De hulporganisatie roept Israël daarom op om voedselhulp en medische zorg altijd toe te laten. En steeds meer statushouders hebben vlak na het krijgen van hun verblijfsvergunning een baan, meldt het CBS. Ze werken vooral via uitzendbureaus of zijn oproepkracht en dan vooral in de horeca. In 3 jaar tijd is het aantal statushouders dat binnen 3 maanden werk vond meer dan verdubbeld. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken aardig wat zon, daarna neemt overal de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
14: JND Verkeer.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits komt op gang, het loopt vooral vast bij Arnhem. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is tot zaterdag vanuit Duitsland maar 1 rijstrook beschikbaar. En daarom 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Een 30 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dus dicht. De A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Valburg en Grijshoord 9 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is al 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Ben jij over je vloer aan het matten?
19: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
20: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
21: Lemmenvloeren.nl.
22: Voor raam, deur of kozijn moet u bij Horsten zijn. Horsten Kozijnen. Voor al uw kunststof en aluminium kozijnen. Onze gespecialiseerde verkopers staan graag voor u klaar met een eerlijk advies. Horst de Kozijnen, voor u. Oeverweg 7, Eindhoven.
0: Ik heb de lente in mijn bol.
1: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes...

0: roodhitblauw.nl.
1: Alex Strijders, een hele goede morgen.
2: Willem Bakker.
1: Bakker belt zich weer voor een nieuwe ochtendshow met zometeen Douwe Bob en Mo. Maar eerst gaan we gezellig luisteren naar Henk Damen.

0: samen met Bo. En we hadden ook in de aanbieding op deze hartstikke vroege donderdagochtend Henk Dame, laat mij alleen. En dat samen vormt het begin van een nieuwe ochtendshow. Aan de goede kant van de week trouwens. Het is donderdag, kalendertechnisch helemaal de 7e mei. Ik heet je van harte welkom.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En we hebben vandaag te kampen met level 1664. Helemaal uitgesplitste precieze cijfers. Betreft het de zesde jaargang, nummer 206 van de J&D Ochtendshow. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we gaan twee kaarten weggeven voor een feestje wat al lang uit.

Mina 26 in Wijk en Aalburg. Met onder andere Jan Smit. Als je daar naartoe wil, zometeen iets na 7:30 ga ik je vertellen wat je vandaag moet doen om in aanmerking te komen voor deze kaart. Verder natuurlijk de vaste onderdelen. Omstreeks 8:45 gaan wij de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken verrichten. Gaan we samen zien, lezen en beleven. Want

klantenservice gaan we hem ook deze donderdagochtend wagenwijd openzetten voor je. Dus kom maar op. Als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat je wakker wordt op wakker, schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En wat ga je allemaal sjouwen op deze donderdag? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat. Waarmee je kunt chatten met de studio. Je kunt luisteren naar Radio JND wereldwijd. En als je de app niet hebt, geen nood, dan is er altijd nog de good old WhatsApp. 085-760-9936. Zometeen op de radio, Jan Smit en de 3J's. Maar eerst gaan we luisteren naar zanger Alex. Ik zeg nogmaals een hele goede morgen.

0: drie J's samen met Jansbit. Die man is verliefd.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En we draaien ook nog muziek van zanger Alex. Zijn nieuwe single. Een zomerdag met jou. Hey, het is inmiddels 10 minuten voor 19:30. Je luistert naar Radio JND. Zometeen, iets na 19:30, kan ik jou vertellen hoe dat je vandaag kaarten kunt winnen voor een feestje wat volgende week plaats gaat vinden. Volgende week woensdag. In Wijk en Aalbrug, in het kader van de feestweek van Wilhelmina 26. Maar eerst eventjes iets heel anders. We gaan eens zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes bij Den Kladden. Blijf deze ook sturen aan ons. Hè. Laat aan JND weten waar het je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Dan kregen wij appjes onder andere vanuit Sterksel. JND staat ook aan in de varkensstal. Bij onze berenmelkert Jos in Vorstenbos. JND staat aan in Liemde, Halsteren, Geertruidenberg, Hapert. En last but not least in Deurne City, zo staat hier omschreven. Dan Robert Verheijen uit Hilvarenbeek. Die komt met een prachtige levenswijsheid voor de verslapers onder ons. En let nou eventjes op, zet de radio maar rustig een tandje harder. Komt-ie, je kunt nooit te laat komen als je geen tijd afspreekt. Dat dus. En dan nog een berichtje, Gert-Jan van den Broek uit de Etten-Leur, die wil zijn werkmaatje Theo Mutsaars even via deze manier de groeten doen. Een goede reden, want Theo is hartstikke jarig vandaag. En er staat een hashtagje bij dit berichtje. Hashtag bossenbollen. Heerlijk als ontbijt. Dan goedemorgen Willem. Zou jij voor mijn mannetje Hans Jesse Arians kunnen draaien? Hij is een groot fan van haar. En van Radio JND. Moet zelf maar even kijken welk liedje dat je van haar draait. Groetjes van Imke Marijnen.

0: jaren mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: En geen een tamtam, het staat er op Boendam.
3: De betontelefoon. Bel even met Henk.
4: Ja, bel even met Henk.
3: Bel even met Henk.
4: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 58597.
4: Of kijk op henk.jobs.
5: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
6: Goedemorgen.

0: voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vooral druk door de werkzaamheden in Arnhem bij de IJsselbrug op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek. 12 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is op dit moment 3 kwartier. De rechte rijstrook is alleen maar open. Tot zaterdag is dat. Daarna is de weg weer vrij. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Gijzel. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg daar is vrij. En een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Borgestel 7 kilometer. File, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND. Jouw

0: Nederlandse dag.
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Grintkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: Zaakspecialistbrabant.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
3: JPB, de zonwering specialist.
4: Zonwering voor buiten en binnen.
1: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
5: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
6: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert.

0: alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En winnaar, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: Volgende week, woensdag de 13e, dan is hij te bewonderen in de feesttent in Wijk en Aalburg.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Daar is de feestweek van Wilhelmina 26. De Hollandse avond. En hij niet alleen. Ik heb het over Guido van der Graaf. Eigen schuld. En nu we het toch over die feestweek hebben en over Guido van der Graaf. En de Hollandse avond van Wilhelmina 26. Ook deze ochtend geven wij weer twee kaarten weg. Ik heb hier een stapeltje liggen met twee felbegeerde toegangstickets. Het feestje is al lang uitverkocht. Dat was al het geval in december. En het is vandaag de 7e mei. En het duurt geen week meer voordat het zover is. Als jij die kaarten wil winnen voor de Hollandse avond van Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg, dan moet jij feestweek appen naar de studio. En dat kan via de app van JND. En of de WhatsApp 085 760 9936. En wie weet wordt je.

hij erbij dus. De woensdag voor Hemelvaartsdag. William Kosten van Radio J&D dus naar de Hollandse avond van de feestweek van Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg. Even feestweek appen naar de studio. 085-760-9936. En zo meteen heb ik wat voor je. Want er is schokkend nieuws uit de bierwereld. En het betreft Grolsch. Ja, Grolsch is een van haar fundamenten verloren. Van haar bestaan. Ja. En wat dat is, dat hoor je zo bij ons in de ochtendshow.

Frank Verpooijen samen met Suzanne Veldmeijer. En we draaien ook nog Wesley Klein. Alles wat je zegt. Het is op de kop af, 7:45. Het is het perfecte tijdstip om het eens even te gaan hebben met je over bier. Er is een bierrevolutie gaande in Nederland. En dan vraag je jezelf af, waar gaat die bakker het nou over hebben? Nou, het betreft Grols. En Grols was jarenlang, wat zeg ik, eeuwenlang verbonden aan voetbalclub De Graafschap in Doetinchem. Toch wel de thuisbasis van dit originele biermerk, als het erover gaat, de Achterhoek. Grols en De Graafschap, ja, ze gaan toch uit elkaar. Want er is bekendgemaakt door de voetbalclub uit Doetinchem, die op dit moment nog in de na-competitie speelt voor promotie naar de Eredivisie, dat ze Grols vaarwel gaan zeggen en daarvoor in de plaats in het stadion Heineken gaan tappen. En de aangekondigde overstap van De Graafschap van Grols naar Heineken, dat houdt de gemoederen in Doetinchem bezig. Ja, de geluiden in de Doetinchemse straten wisselen, maar de meeste mensen die zijn niet zo te spreken over de wissel van de brouwerij. Waar de clubleiding spreekt van een onweerstaanbaar aanbod van Heineken, spreken supporters vooral over een gevoelig afscheid. En er worden woorden gebruikt die ik maar niet in de mond neem. Vanwege het vroege tijdstip en de kans die bestaat dat er ook jongere luisteraars zijn. Wel een revolutie in Bierland. Binnenkort geen Grols meer bij voetbal.

Ken je dat gevoel van Suzanne Freek? We draaiden daarvoor René Vroeger. Are you ready for loving me? En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow op deze donderdag de 7e mei. Maar goed, zo meteen aan de andere kant van 8 uur. Zijn we graag weer bij je terug met de uur nummer 2. En in dat tweede uur gaan we de 2 tickets weggeven. De 2 felbegeerde tickets voor de Hollandse avond. Volgende week, de 13e mei, volgende week woensdag, de dag voor Hemelvaartsdag in Wijk en Aalburg. Met onder andere Guido van der Graaf, Grand Dame en Jan Smit. En wil je daar naartoe op kosten van Radio JND? Eventjes feestweek appen naar de studio. Naast dat we kaarten weggeven, hebben we natuurlijk ook de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender en door middel van de muziek gaan we op deze donderdag uiteraard ook het komende uur weer de sfeer van weekend, wat zeg ik, van de vrijdag oproepen. Kortom, je hebt reden genoeg om te blijven luisteren. Een van de laatste platen in dit uur, dat is het treintje van Ferry de Lits. Ik ga de koffie, tot zo. Radio.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
1: biedt vakmanschap als geen ander.
3: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis.

0: Boksel.nl. Pideiko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
1: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag en TTO-competitie en feest met Cruzo. Tickets op trekkertrekleende.nl.

0: Sunday hoor je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië gaat helpen bij de bestrijding van het Hantavirus dat uitgebroken is op een cruiseschip. Het Nederlandse stel dat eraan is overleden is waarschijnlijk in Argentinië besmet. Het land gaat daarom tests versturen, onder meer hierheen. Twee opvarenden van het cruiseschip zijn vanaf Schiphol naar Leiden en Düsseldorf gebracht. Bewoners in Amsterdam-West zijn vannacht opgeschrikt door geknal, meldt Hart van Nederland. Er is een geldautomaat opgeblazen en de ravage is enorm. De gevel zou uit het pand zijn geslagen en overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn op de vlucht. Twee drones zijn gecrashed op een olieopslag in Letland. Ze kwamen uit Rusland, maar of het ook Russische drones waren is nog niet bekend. Eerder stortten al drones uit Oekraïne neer in Letland die eigenlijk doelen in Rusland hadden moeten raken, maar uit koers waren geraakt. En asielzoekers die net hun verblijfsvergunning hebben gekregen vinden steeds vaker snel een betaalde baan, zegt het CBS. 1 op de 8 heeft na een paar maanden al werk. Eerder was dat nog maar 1 op de 100. Meestal gaan zulke statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijks files staan in Noord-Brabant vanochtend. Ook in Gelderland is het druk door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En er ligt olie op de weg op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vandaar dat het langzaam gaat tussen Naarden en Knoopend Diemen. Over 12 kilometer en 25 minuten vertraging. Zoals gezegd, de werkzaamheden aan de IJsselbrug vanuit Duitsland op de A12. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 10 kilometer file. 3 kwartier is de vertraging. En de linkerrijstrook is dicht. De rechterrijstrook is dicht op de A12. Arnhem richting Utrecht 11 kilometer file tussen Veenendaal West en Driebergen. En door een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg 9 kilometer file tussen Best en Moergestel. Een 30 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
0: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
3: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
0: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy

0: sterk in elk dakwerk. Verhoeven Dakwerk uit Tilburg.
1: Een hele goede morgen.
2: Willem Bakker.
1: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze donderdagochtend. Onderweg muziek van Jeffrey Jezen, maar eerst een zuur bluff.

Jeffrey Hayes, mijn engel. Ja, de man die bezit bijzondere vocale kwaliteiten. Maar hij kan ook liedjes schrijven. Getuige cheerio van de Justin de Wild. Dat is van zijn hand. Jeffrey Hayes dus. En als je fan bent van deze sympathieke zanger, dan moet je zeker blijven luisteren naar de J&D Ochtendshow. Want er zitten leuke dingen aan te komen. Wat? Ik vertel nog niks. En voor Jeffrey Hayes draaiden wij Bluff en de Zoute Landen. Inmiddels is het 13 minuten over 8. Het is hartstikke donderdagochtend. En kalendertechnisch de 7e mei. Ik heet je van harte welkom. In dit uur van de ochtendshow gaan wij onder andere kaarten weggeven voor de Hollandse Avond. De allang uitverkochte Hollandse Avond. Welke een onderdeel is van de feestweek van Wilhelmina 26 in Wijk en Aalburg. Deze Hollandse Avond die vindt komende woensdag plaats. De avond voor Hemelvaart, 13 mei. Optredende artiesten onder andere Guido van der Graaf, Grat Dame. Ja, en Jan Smit. En als jij daar op onze kosten naartoe wil, eventjes feestweken appen naar de studio. Via de welbekende adres. Naast dat we kaarten weggeven, ook de dagelijkse blik strakjes omstreeks 8:15 in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender. We hebben fijne muziek. En we hebben onze inbox openstaan. Voor op- of aanmerkingen op de ochtendshow. Het zijn positief of negatief. Het maakt ons allemaal geen flauws oud. Je mag ons ook laten weten dat je gewoon luistert. Vertel eventjes, wie ben je, waar luister je? En wat ga je op deze donderdag allemaal showen? Laat het tot ons kopen via de app van J&D. De app van J&D, je weet wel, die helemaal geüpdate is. En tegenwoordig kun je chatten met de studio. Gebruik dit. Of anders, als je de app van J&D nog niet hebt, gewoon de ouderwetse WhatsApp. 085 760 9936.

0: Uit lang vervlogen tijden. De Sister Sledge en de All American Girls. En we draaiden ook nog Amar met een aantal vrienden, onder andere Busy en de BBL. Ja, het is de hoogste tijd om eens even in onze inbox te gaan kijken. Want we krijgen post binnen uit allerlei kanten en allerlei hoeken. Van gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs tot mensen die zich een huismail verdoen.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: Ja, het kan allemaal bij Radio J&D. We zijn er hartstikke blij mee. En we krijgen natuurlijk ook heel vaak het woordje feestweek binnen. Er zijn liefhebbers die trek hebben in een Hollandse avond. Volgende week woensdag, de 13e, in Wijk en Aalburg. Maar goed, eerst eventjes wat hashtagjes met je doornemen. Waar komen deze vandaan? Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. Doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij zojuist een appje vanuit het mooie S. Radio JND staat ook aan in Groesbeek, in Nieuw-Vossenmeren, Sleeuwijk, Den Bosch, Geffen. Hier om de hoek in Best. Verder staat Radio JND aan in Geldrop, in Eindhoven. Schaik. En last but not least, in het mooie Oorschot. Dan Mark van de Boom uit Hilvarenbeek. Die heeft ons aanstaan op de afdeling planning van Coast to Coast in Tilburg. Hij schrijft zo mooi, Lilian die wordt er stiks aan gereinigd van. Maar die heeft hier niks te zeggen. Nou Mark, lekker Radio J&D blijven luisteren. Ria Hartogs, en ik citeer haar, is een trotse huismilf uit Veldhoven en is een groot liefhebster van de J&D Ochtendshow. Nou, we zijn hartstikke blij met je, Ria. En dan de Wijnand Rutte, die is onderweg met een wagen vol varkens naar IJsselstein. Uiteraard bakkertje aan in de cabine. Hashtag varkenstal. Nog meer vrachtwagenchauffeurs die luisteren althans. Mensen die in de transportwereld werken. Een berichtje, ik ben Frans Martens, een gepensioneerde transportbegeleider. En nu onderweg van Maden naar Gorkum met een breedte transport. Toch maar even wat bijklussen, zo wordt hier geschreven. En dan het laatste berichtje wat we meenemen.
1: De J&D Inbox.
0: In dit blok afkomstig van een luisteraar die trots aan de denkbeeldige stamtafel zit. Iemand die elke ochtend wel een berichtje stuurt. Naast Cor van der Steenhoven uit Wijk en Aalburg. Maar ik heb het over de knapste loodgieter van Breeman. En die schrijft, goedemorgen bakkertje, hij staat weer aan. En deze ochtend in het pittoreske Schravenboer.
2: De Radio J&D Ochtendshow met Willem Bakker.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
2: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
2: Paintproject.
3: Meer info op paintproject.nl.
4: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl. Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleut halen.
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
9: Dommel 18 grill en bar.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
10: Kijk voor vacatures op
11: metselprojecttilburg.nl.
12: JND Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer een redelijk drukke ochtendspits. De vakantie lijkt voorbij te zijn op veel plekken.

0: lijkt voorbij te zijn op veel plekken. De meeste dagelijkse files in Noord-Brabant. Ook in Gelderland is het druk. Vooral vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum, Noord en Knoop het Diemen. 15 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Een half uur vertraging. Of iets meer zelfs. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Duitse grens Arnhem. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven een uur vertraging nu. Tussen Knoop het Ouddijk en Knoop het Velperbroek staat het helemaal stil. 11 kilometer file tot zaterdag is alleen de rechterrijstrook op de hoofdrijbaan open. Op de A12 Arnhem richting Utrecht een half uur vertraging tussen Veenendaal West en Driebergen 11 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst 7 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer.
6: Gooi je afval aan de kant met rolcontainer.
5: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
7: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
8: Huh, wat bedoel je?
7: De gehaktballen van de Ballenkoning.
8: De Ballenkoning?
7: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
8: Klinkt goed. De Ballenkoning.
5: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
6: rolcontainernederland.nl.
9: Wie gaat ermee naar buiten?
10: Naar buiten!
9: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
11: De goedkoopste veranda.nl.
9: Oeh. Met 10 jaar garantie.
11: Ah, de goedkoopste veranda.
12: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen? Frituur Beatrix aan het kanaal. Aan de Oorschotseweg in Eindhoven.
7: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
13: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
13: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
13: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
13: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
14: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
15: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
16: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijk.

0: veranderen. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de J&D Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de J&D Studio. En Winnebaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: over mij verdacht. Je hoorde Yves Berendsen. En daarmee trapten wij het laatste half uur af van deze ochtendshow. De ochtendshow voor donderdag, de 7e mei 2026. En in het laatste half uur gaan we twee kaarten weggeven voor de Hollandse Avond. Komende woensdag in Wijk en Aalburg. Een Hollandse Avond onder andere met Guido van der Graaf, Grand Dame en Jan Smit. Wil je daar naartoe op onze kosten? Eventjes feestweek appen uit de studio. Kan via de app van J&D en of de WhatsApp. 085-760-9936. Verder natuurlijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboek. Die gaan we zo meteen verrichten. En we hebben de verjaardagskalender. En op deze verjaardagskalender vandaag een aantal illustere namen. Onder andere een stokoude oudzanger en gitarist van de Tremolos. Britse band uit de jaren 60. Deze man wordt 83 jaar, maar welke band was dat ook alweer? Dan is ook de schrijver van heel veel tunes van tv-programma's jarig. Hij schreef onder andere de tune van Koffietijd, maar ook Liefde op het Eerste Gezicht. De tune van het RTL-nieuws. De man in kwestie heet Hans. Hij was ooit, of hij maakte ooit deel uit van het T-set. En hij bereikt vandaag de prachtige leeftijd van 80 jaar. En ook is er een oud politicus jarig. Ooit was deze man premier van Nederland. En 20 jaar geleden deed hij een opmerkelijke uitspraak. Die krijgt hij nog steeds voor zijn hoofd geslingerd. Let eventjes op.
1: U claimt succes.
2: Ja.
1: En het succes is niet terecht.
2: Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Laten we blij zijn met elkaar.
1: Voorzitter, ik zal het u precies uitleggen.
2: Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit.
0: Ja, die VOC-mentaliteit. Wie was deze man ook alweer? Hij bereikt vandaag de respectabele leeftijd van 70 jaar. En wie het is, dat hoor je zo bij ons al hier in de ochtendshow.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, die

Wagner, deze week bij ons de successchijf. Waarom ben jij gegaan? En we draaien ook nog Willy Alburg, Ik heb een engel gezien. Het is de hoogste tijd geworden om de lezerbril op te gaan zetten. En te zien, te lezen en te gaan beleven samen met jou. Wat er staat geschreven op de bladzijde van vandaag. Voor wat betreft het geschiedenisboek. De bladzijde die heet 7 mei. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar het jaar 1824. Ludwig van Beethoven dirigeerde toen de eerste uitvoering van zijn 9e symfonie. Op zich misschien niet opmerkelijk. Maar wel als ik zeg tegen je dat de man toen hij dirigeerde op de 7e mei in 1824 zo doof als een kwartel was. Dan 1945. Karel Dönitz die ging toen akkoord met de onvoorwaardelijke overgave van Nazi-Duitsland. En Karel Dönitz was destijds aan het einde van de oorlog korte tijd de opvolger van Hitler, die in zijn bunker in Berlijn zelfmoord had gepleegd. Dan in 1950 in Heerenveen. Heerenveen die won toen met 6-5 van Ajax. Terwijl het een half uur voor tijd nog met 1-5 achter stond. De grote vraag is, die ik nu niet kan beantwoorden, is, waren er toen ook al Bel-Chinezen? En dan in 1998 een legendarische datum voor Apple, want die bracht toen de allereerste iMac uit. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Ik kwam als eerste de in 1943 geboren Ricky West tegen. Britse zanger en gitarist van de Tremolo's. 83 jaar wordt hij vandaag. Ook jarig is Jan-Peter Balkenende. 20 jaar geleden was hij premier van Nederland. En voor het oog een jonge god. Nou ja, god tussen aanhalingstekens. Maar als ik je vertel dat Jan-Peter Balkenende vandaag 70 jaar wordt. En DJ Jean, die is ook jarig. Een welbekende DJ is een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar hij viert vandaag wel zijn 59ste verjaardag. En ook jarig vandaag Hans van Eyck. Componist, was ooit zanger van de T-Set. En de man in kwestie heeft heel veel tunes voor RTL-programma's gecomponeerd en geproduceerd. Ik bedoel maar Koffietijd, Eigen huis en tuin, Liefde op het eerste gezicht. En deze Hans van Eyck die viert vandaag op deze 7e mei zijn 80ste verjaardag.

0: gecomponeerd door Hans van Eyck, de jarige Hans van Eyck. Hij wordt 80 jaar vandaag. Je hoorde Gerard Joling met Liefde op het eerste gezicht. Dat is ook de tune van het desbetreffende tv-programma. En de grote vraag aan Jacqueline is... Jacqueline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij van die leeftijd dat jij dat tv-programma mee hebt gemaakt? Liefde op het eerste gezicht?
1: Jazeker.
0: Kan jij het je nog herinneren?
1: Ja. Als ik die muziek hoor, dan is dat zeker herkenbaar.
0: Nou ga ik je geheugen helemaal op de proef stellen. Weet je nog wie het presenteerde?
1: Carrie Tetsen? Nee, volgens mij. Nee, ik weet het niet meer.
0: Dat was hij van de Tandenborstenshow, Rolf Wouters.
1: Oh, ja.
0: Hey, goedemorgen nog een keer. Jacqueline,
1: goedemorgen.
0: Jij had het woordje feestweek geappt naar de studio. En dat was denk ik niet zonder reden.
1: Nee, dat klopt. Wij hebben al kaartjes, maar er zijn nog meer mensen die mee willen. Dus ze zijn van harte welkom.
0: Ja, het feest is uitverkocht, hè?
1: Ja, klopt. Vrij snel al.
0: Ja, en als je ziet wat de line-up is, onder andere Guido van der Graaf.
1: Het is weer een prachtig programma heel de week.
0: Ja, graag dame. En ook Jan Smit.
1: Ja.
0: Hey, ik heb goed nieuws, Jacqueline. Ik ga jou naar Wijk en Aalburg sturen.
1: Nou, super. Hartstikke leuk. Daar zijn we heel erg blij mee. Dank je wel.
0: Hartstikke goed. Hey. Ik wens jou alvast heel veel plezier tot volgende week donderdag.
1: Het komt vast goed.
0: Hey, ga je vandaag nog leuke dingen doen?
1: Werken.
0: Waar werk je?
1: Ik werk als poetsvrouw.
0: Als poetsvrouw? Dat is toch een nobele taak, toch?
1: Ja, ik doe het met veel liefde en plezier. Dus,
0: en heb je leuke plaatsen waar je mag poetsen?
1: Ja hoor, ja, zeker.
0: Bij gezellige mensen?
1: Ja, absoluut.
0: Radio J&D aan heel de dag?
1: Ja. Natuurlijk.
0: Ook dat nog een keer.
1: Ook nog.
0: Hey Jacqueline, ik wens jou een hele fijne donderdag. En alvast volgende week een fijne Hollandse avond.
1: Super, dankjewel hè.
0: Bij Willemida 16. Hey, groetjes. Hoi hoi. Dat was Jacqueline. Uit Veen had ze me buiten uitzending opgebeld. Hey, het zit erop, de ochtendshow voor deze donderdagochtend. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er weer. Van die 3 uurtjes muziek voor keihard werkend Brabant, Limburg en de rest van Nederland. Aan de slag. Vanmiddag voor de laatste keer deze werkweek. Want dan gaat hij weer op weekendreces. Ik heb het over Erik Kerkhoff met zijn J&D Merkshow. Vanaf 4 uur. En wat de ochtendshow betreft bij Leven en Welzijn, zijn we er morgenochtend weer. De J&D Ochtendshow. Ik wens je nog een hele fijne donderdag.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Ondernemers opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen, uit best.
7: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het Hantavirus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Het vliegtuig had op Gran Canaria een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met twee opvarenden van het schip landde gisteravond. In Amsterdam-West is vannacht veel schade ontstaan na het opblazen van een geldautomaat. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken en glas liggen. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De daders van de plofkraak zijn nog niet gepakt. Zo'n 15.000 hotels zijn boos op Booking.com. Ze zijn een zaak gestart omdat ze vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Om hun zaak kracht bij te zetten hebben ze facturen nodig en Booking zou die niet willen afgeven. Daarom hebben ze beslag laten leggen op een deel van de administratie van Booking. En na de recordprijs van gisteren is benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. Dat komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs die je vaak betaalt langs de snelweg is gedaald met een cent naar €2,63 per liter. Ook de dieselprijs is iets gezakt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vanochtend wat drukker dan gebruikelijk de afgelopen weken door de meivakantie. Het lijkt nu echt wel voorbij aan het gaan. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam nog 14 kilometer file tussen Hilversum Noord en Muiden. Door benzine op de weg 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem. 11 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug meer dan 3 kwartier vertraging. A28 Assen richting Zwolle. Veel vertraging bij afrit Westerbork. 2 kilometer file. De verkeer kan beter omrijden vanuit Groningen via Heerenveen over de A7 en de A32. Want de rijbaan bij afrit Westerbork is dicht. De N338 Doesburg-Westervoort. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat bij de A12 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: in Zon.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Aan de slag.
8: Aan de slag.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
2: Bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
6: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden langzaam korter. Het staat nog behoorlijk vast rond Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek. Meer dan een half uur vertraging in 9 kilometer file. Tot zaterdag is de linkerrijstrook dicht. En verder nog 2 rijstroken door de werkzaamheden die al langer duurden. A28 Groningen.

0: door de werkzaamheden die al langer duurden. A28 Groningen richting Zwolle was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Er staan ook 5 kilometer file tussen afrit Ermelo en Strand Nulde. Op de A58 Breda richting Tilburg door een ongeluk 8 kilometer file tussen knooppunt Sint-Annabos en de Reeshof. En de 8 kilometer file geven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk Sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: Bagel. Op is op! Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 0626-222-498. Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: Kijk nou, de Redder Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
5: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijk.

0: in bij Willem in de JND Ochtendshow, win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En win hem waar. De Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: En heb jij al gehoord van Heurter?
1: Een dak van Heurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
2: Heurter. Kijk op Heurter met eu-daksystemen.nl.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
7: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
8: Robby's Buitengewoon.
7: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
8: Robby's Buitengewoon.
7: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
9: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
10: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
9: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
11: Home is where the heart is.
12: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
11: Rijkers Haarden.
12: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
13: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade. Dit is
14: Radio DNA.
13: Dag.
14: Jouw Nederlandse dag.
13: Bij J&D hoor je thuis.
14: 10 uur.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het Hantavirus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Het is een bemanningslid met symptomen van het Hantavirus. Meerdere ambulances stonden te wachten. De twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen liggen in het ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. Rusland waarschuwt buitenlanders in Kiev dat een dreigement om de stad aan te vallen serieus genomen moet worden. President Poetin heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Valt Oekraïne toch aan, dan slaat hij keihard terug op Kiev. Dit weekend herdenkt Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog. En na een plofkraak in Amsterdam-West zijn 2 verdachten gevlucht op een scooter. Mensen in de omgeving schrokken wakker toen vannacht met 2 knallen een geldautomaat werd opgeblazen. Op beeld is te zien dat de gevel van het winkelpand is weggeslagen. Of de plofkrakers geld hebben meegenomen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
13: JND Verkeer.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt vlug af, maar op de A12 Duitse grens richting Arnhem is nog steeds veel vertraging. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek een 10 kilometer file. Bijna 40 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is tot zaterdag dicht vanwege de IJsselbrug. En er waren al 2 rijstroken dicht. Op de A28, als er richting Zwolle is, de weg weer vrij. Bij Strand Nulden staat het nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Van Assen naar Zwolle tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork. 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N338 Doesburg-Westervoort staat het stil bij de A12 in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Voor raam, deur of kozijn moet u bij Horsten zijn. Horsten Kozijnen. Voor al uw kunststof en aluminium kozijnen. Onze gespecialiseerde verkopers staan graag voor u klaar met een eerlijk advies. Horsten Kozijnen. Voor u. Oeverweg 7, Eindhoven.
18: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.
19: Je lijf tegen dat van mij.
18: Nu te beluisteren op jouw radiostation. Meer van Albert? Ga naar Twilight of check roodhitblauw.nl.
20: Aan de slag.

0: iedereen klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker, trek Leende. 3 dagen lang brute PK's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 585957
1: of kijk op henk.jobs.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.

0: pompen, groot of klein, moeten bij de betontelefoon zijn.
1: Debetontelefoon.nl.
2: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
3: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
2: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
0: En geen tamtam, het staat rap op Hoendam.
1: De betontelefoon.
4: Goedemorgen.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds is het druk bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tot zaterdag is van Duitsland.

0: door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tot zaterdag is van Duitsland naar Arnhem maar één rijstrook beschikbaar. En dat geeft 40 minuten vertraging tussen Knopend Ouddijk en Knopend Velperbroek op de A12. 9 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dus dicht. En verder nog die twee rijstroken op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Strand 0 de 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
4: Ik zeg hey. Van Marius, ja, dat is echt oké.
5: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
6: Zo, Huubke hier.
7: Ja, hey, had ik ook de zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
6: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
8: 13 juni.
6: Helmond!
7: Ja, jongen.

0: Neem hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
1: biedt vakmanschap als geen ander.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
0: En wat doen we met het puinafval?
6: Container Nederland.
0: Oh ja.
7: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
8: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.

0: 26. Info en tickets. Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habet Event Support. Of neem een kijkje op habet-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
0: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaalburg.

0: alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En Winnebaag. De Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Amsterdam, de nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
0: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dobbel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
2: JPB, de zonwering specialist.
3: Zonwering voor buiten en binnen.
0: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
4: Dit is
5: Radio DND.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 11 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. heeft een hoger beroep een zwaardere straf gekregen in de verkrachtingszaak tegen hem. Hij moet 3 jaar de gevangenis in. Volgens het Hof is Ali B. schuldig aan de verkrachting van 2 vrouwen... onder wie zangeres Ellen ten Damme. Ali B. kreeg eerder nog 2 jaar cel. Hij was zelf niet bij de uitspraak. Een stewardess van KLM wordt getest op het hantavirus. Ze ligt met milde klachten in het UMC Amsterdam. De vrouw uit Haarlem had contact met een Nederlandse vrouw die in Zuid-Afrika overleed aan het virus. Zij was uit een vliegtuig gezet omdat ze te ziek was. Of de stewardess in dat vliegtuig werkte, is niet bekend. Bij Almere is een grote brand uitgebroken in een datacentrum vlakbij de snelweg A6. Mensen in de omgeving zijn met een NL-alert gewaarschuwd voor de rookwolken. Die zijn al van ver te zien. Of er door de brand in het Almeerse datacentrum gewonden zijn gevallen, is niet bekend. En in Gorinchem is de definitieve uitslag vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen die over moesten vanwege mogelijke fraude. De lokale partij Democraten is opnieuw de grootste. Dat was ook zo bij de eerste verkiezingen. Intussen onderzoekt justitie nog altijd of er inderdaad stemmen zijn geronseld. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
2: Je maakt het top met Leidingshop.
1: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
2: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
3: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
3: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
5: Wist jij dat van Paint Project?
6: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
5: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
6: Oh.
5: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
7: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
8: Wie maakt elk project perfect?
5: Toppie!
8: Paint
9: Check paintproject.nl.
10: Holy moly!
11: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
12: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
11: En altijd met hoog rendementsglas.
13: Holy kozijnen, daar heb je leven.
11: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: JND Verkeer.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles. A12 Duitse grens Arnhem. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook vandaag dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
17: Wie gaat er mee naar buiten?
18: Naar buiten!
17: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
18: De goedkoopste.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond geniet.

0: een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Hey, hallo, Jan Degel hier. Zondag 31 mei is het weer.

0: Jan Begel. Op is op!
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
2: het goed staat. Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Het Royce Kaashuis in Sint-Oederode.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
6: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
7: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
8: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: roemrijk verscholen aan de Graafseweg. Dit is Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De advocaat van Ali B. stapt naar de hoogste rechter, nu de rapper ook in hoger beroep is veroordeeld voor twee verkrachtingen. Hij vindt het volgens een advocaat onrechtvaardig en daarom gaat hij in cassatie. Ali B. kreeg van het Hof 3 jaar cel. Dat is hoger dan de straf van de rechtbank en de eis van justitie. Het aantal bevestigde gevallen van het Hantavirus door de uitbraak op het cruiseschip is opgelopen van 3 naar 5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze waren allemaal aan boord. 3 anderen worden nog getest, net zoals een Nederlandse stewardess. Die ligt in het UMC in Amsterdam en is nog niet meegeteld. Een datacentrum bij Almere is ontruimd vanwege een grote brand. Het bedrijf zegt dat iedereen op tijd buiten was en dat er niemand gewond is. Door de brand in het datacentrum is er ook een storing en daardoor kan bijvoorbeeld de gemeente Dronten niet meer mailen en ook geen mailtjes ontvangen. En Oranje speelt in aanloop naar het WK nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. De wedstrijd is volgende maand op 8 juni in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent ook nog 1 keer in eigen land, op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Daarna vertrekt het Nederlands elftal naar Amerika. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is in Gelderland op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ouddijk en Duitsland 2 kilometer. 10 minuten vertraging door de grenscontrole. En door de werkzaamheden op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. 8 kilometer file. Tot zaterdag is maar 1 rijstrook open en de vertraging daardoor is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Even een offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zondag full power en afsluiten met DJ Sylvie Thijs. Tickets op trekkertrekleende.nl.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
7: Smit dakbedekkingen, uitbest.
8: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
9: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
8: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
10: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Duitse grens. Door de grenscontroles 5 minuten vertraging op de A12 Duitse grens Arnhem. 8 kilometer file tussen Knoopend Oudijk en Velperbroek. Door werkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio JND. Jouw

0: specialistbrabant.nl.
1: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
2: JS Montage.
3: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
4: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk Sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
7: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Som.
1: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen
6: en nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen.
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Van 11 tot 16.

0: in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En win hem waag. De Feestweek van Wilhelmina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Biercafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Hey, heb jij ook gehoord van Hurter?
3: Een dak van Hurter beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Hurter geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
4: Hurter. Kijk op Hurter met eu-daksystemen.nl.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Tegel eruit, pompje erin.
7: Ja, zo gaat die goed.
8: En wat doen we met het tuinafval?
9: Container Nederland.
8: Oh ja.
10: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: avontuur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl die volgens de advocaat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. En sinds de start van een online campagne hebben zich 5 slachtoffers van sextortion gemeld bij de politie. Bij sextortion dreigt iemand blootfoto's van een ander online te zetten. Via Snapchat zijn door de campagne ruim 1 miljoen jongeren bereikt. De politie zegt dat het belangrijk is dat jongeren weten dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Deil staat een vrachtwagen met pech. Hou rekening met een kwartier oponthoud. A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is opgelopen tot een klein half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor raam, deur of kozijn moet u bij Horsten zijn. Horsten Kozijnen. Voor al uw kunststof en aluminium kozijnen. Onze gespecialiseerde verkopers staan graag voor u klaar met een eerlijk advies. Horsten Kozijnen. Voor u. Oeverweg 7, Eindhoven.
6: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
7: Robby's Buitengewoon.
6: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
7: Robby's Buitengewoon.
6: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
8: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
9: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
11: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
12: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
11: Vandaag, een dakkapel. In 1 dag.
13: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
14: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
14: Rijkers Haarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
15: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
16: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij

0: J&D.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: Dit is J&D.
2: Je spreekt me aan.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Kijk nou, de Renault!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de

0: 1104.
1: Kijk nou, de redden Lau!
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
3: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
7: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
8: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
9: Ondernemers, opgelet.
10: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
11: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
12: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: JND Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 naar Mos richting Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Del staat 12 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. De werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer file, bijna een half uur vertraging. Tot zaterdag is vanuit Duitsland maar 1 rijstrook open. En veel vertraging op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum staat het stil over 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
14: Ik heb de lente in mijn bol.
15: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes.

0: groot of klein, moet je bij de betontelefoon zijn.
1: Debetontelefoon.nl. Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk, check bartvanzochel.nl.
2: Bel even met Henk.
1: Ja, bel even met Henk.
2: Bel even met Henk.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Sneldert trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijk.

0: In de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En winnen waag. De Feestweek van Wilhelmina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Zo, Huubke hier.
3: Ja. Hey, had ik ook de zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
3: Helmond! Ja, jongen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een man uit het Brabantse Oosterhout is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Als hij er niet meer zou krijgen, dreigt hij de foto's online te zetten. Een van de meisjes is dus ook verkracht. De man krijgt van de rechter 9 jaar en TBS. PEC Zwolle heeft de eerste supporters in beeld die zich vorige maand hebben misdragen rond de derby bij Go Eagles. PEC-fans hadden hun gezicht bedekt met bivakmutsen en gooiden vuurwerk het veld op. Van 12 verdachten weet PEC nu wie het zijn. Ze krijgen in elk geval een stadionverbod. Singapore test 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius op het Hantavirus. Ze hebben nauwelijks klachten, maar zaten in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw die later overleed. Ze werd in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was. Een stewardess die contact met haar had, wordt nu ook getest op Hanta. En de Nijmeegse Vierdaagse wil af van weggooibordjes. Daarom moet er over 2 jaar alleen nog herbruikbaar servies worden gebruikt. Volgend jaar wordt ermee getest en de provincie betaalt mee. Eerder werden al recyclebare drankbekers ingevoerd. Er komen elk jaar 370.000 mensen af op de Vierdaagse. Het weer van Weer Online. De meeste zon aan de kust. In het binnenland zijn er veel stapelwolken en daar kan ook een bui vallen. Het is zo'n 16 graden. Morgen opnieuw een mix van stapelwolken en zon en een stukje warmer dan vandaag. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 7 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem door werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel staat het stil over 7 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
6: JPB, de zonwering specialist.
7: Zonwering voor buiten en binnen.
4: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
8: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
9: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
10: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
9: biedt vakmanschap als geen ander.
11: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
12: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
13: Wij zijn verhuisd.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Oranje tompoezen?
3: Ja, heb ik.
2: Vrienden opgetrommeld?
4: Hey.
2: Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 3 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Amsterdam. De nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: leefwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: JND Verkeer.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem doe je er tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek een half uur langer over. Het komt door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Ook hier is je oponthoud een half uur. Twee rijstroken zijn er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: Productspecialistbrabant.nl.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: Jan Begel. Op is op! De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18 grill en
1: bar. Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
4: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
3: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
5: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
4: In Tweemuis klik uw offerte op
3: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
7: Die maakt elk project perfect.
6: Toppie!
8: Meer info op paintproject.nl.
9: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: In de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
13: Elke dag.
14: Jouw Nederlandse dag.
13: Dit is Radio JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Django Wagner hier. En deze week is mijn nieuwe single, de JND Successchijf.

0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het
1: goed staat. Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute PK's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag NTTO-competitie en feest met Crusoe. Tickets op trekkertrekleende.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
4: Feestweek van Wellemina 26. 11,

0: 26. Info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl. Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Ja, dit is ster Peter Gillis, moet een jaar de cel in. Hij stond voor de rechter voor belastingfraude. Hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro. Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex Nicole. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 60 uur. De grote natuurbrand op een militair terrein in het Harde komt door een oefening met springstoffen. De Marseillaise heeft onderzoek gedaan naar de brand. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. De oefening was vooraf aangevraagd en goedgekeurd. Het duurde dagen om de brand te blussen. In het vliegtuig in Johannesburg, waar de Nederlandse vrouw even aan boord was voordat ze overleed aan het Hantavirus, zaten in totaal bijna 400 mensen, zegt KLM. Die heeft de passagierslijst gedeeld met de GGD. 60 worden onderzocht omdat ze vlakbij de vrouw waren. Een stewardess was dat ook en ligt in het ziekenhuis. Bijna 30 gemeenten denken erover na om fatbikes te verbieden. In 2 gemeenten is er al een verbod, in het centrum van Enschede en vanaf maandag in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er gemeenten die geen verbod willen, maar wel strenger gaan controleren op opgevoerde fatbikes. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, want inwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken, de temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Het oponthoud is hier een klein half uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementslas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
8: Ik heb de lente in mijn bol.
9: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes...

0: Vrijblijvende offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag?
1: Ja, zo lastig.
2: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perst strikt.
5: Hamster!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
6: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
5: Play.
6: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
5: Zoey!
6: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Amster.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Yaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je bij Westervoort 10 minuten vertraging. En de andere kant op 25 minuten extra, dat komt door werkzaamheden. Op de A50 van Arnhem naar Os voor het knooppunt Ewijk 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio J&D.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vak.

0: 2008 in Zon.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitume en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, allerbest.
3: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
4: Huh, wat bedoel je?
3: De gehaktballen van de Ballenkoning.
4: De Ballenkoning?
3: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
4: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
5: Voor raam, deur of kozijn moet u bij Horsten zijn. Horsten Kozijnen. Voor al uw kunststof en aluminium kozijnen. Onze gespecialiseerde verkopers staan graag voor u klaar met een eerlijk advies. Horsten Kozijnen. Voor u. Hoevenweg 7, Eindhoven.
6: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
7: Van Rijsingen, aan de Hoefkens in Helmond.
3: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
8: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
9: En wat doen we met het bouwafval?
10: Container Nederland,
9: oh ja.
10: De bouw.
11: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in

0: Groot Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijco.nl en neem contact op. Vidijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijco.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Zo, Huubke hier.
6: Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens hummel te laten gaan?
5: Ja.
6: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
5: 13 juni. Helmond!
6: Ja, jongen.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC, heeft het Hanta-virus. De patiënt kwam vanochtend in Nederland aan en is toen naar Nijmegen gebracht. Hij of zij ligt in isolatie. In Amsterdam is de stewardess van KLM opgenomen. Zij wordt ook getest op het virus. Steeds meer organisaties hebben last van de brand in het datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken, mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer lagen even plat. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In Drenthe is een oud-politieagent opgepakt. Ze wordt verdacht van omkoping en het schenden van haar ambtsgeheim. Ook zou ze zonder toestemming in de systemen van de politie hebben gekeken en die informatie hebben doorgespeeld aan anderen. Het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. En in het Groningse dorp Uithuizen is vanmiddag een aardbeving geweest. Hij had een kracht van 1,8. Volgens RTV Noord is de beving ook in dorpen in de buurt gevoeld. Iemand zegt dat hij voelde als een hele zware, doffe dreun. Maandag was er ook al een aardbeving in Uithuizen. Die had een kracht van 1,1. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
7: En je stalk in Bokstel al? De basis voor...

0: kookboksel.nl.
1: Kijk nou, de Reddelouw!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau. 0626.

0: containernederland.nl.
1: Kijk nou, daar hebben Lau!
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Kerkhof.
7: Donderdag 7 mei op de kalender. Het is Wereld Password Day. Zo'n paswoord dat niet gewoon 1, 2, 3, 4 moet zijn, toch?
6: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
7: En de gloednieuwe van Alex.

0: je de eerste noot hoort van het nummer, weet je meteen dat het zanger Alex is. Die energie, heerlijk. Een zomernacht met jou.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Wat ik je dus zei, Wereld Password Day. Vandaag de krantenkoppen van 7 mei 1985, 97 en 2000. En vooral heel veel leuke muziek. Een paar verjaardagen trouwens, maar ik heb bijvoorbeeld Bente. Ook Jannes komt voorbij, Ferry de Lits. En wat dacht je van Ronnie Flex?
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Prachtig duet wat hij heeft opgenomen met Maan. In beter tijden. Ja, dat kunnen we wel stellen, toch? Blijf bij mij.

met de beste zangers, zangeres bent, dan kan je me zien. In de middagshow van Radio JND. Sylvia Bruns daarvoor, als jij voorbij loopt. Heb je nou zelf wat toe te voegen aan de radio? WhatsApp me gerust, dat kan via 085-760-9936. Zet het nummer alvast in je telefoon. Jan is zometeen naar Lionel Richie. An All Night Long.

0: betere jaren. Ja, absoluut, All Night Long. Dat is het begin van de jaren 80, toen hij net de Commodores verlaten had, kan ik me zo herinneren.
1: Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.

0: En ik jij ook, Hurt van Heurten.
1: Een dak van Heurten beschermt je tegen storm, regen, hagel, wind en kou. En Heurten geeft je altijd 10 jaar waterdichtgarantie. Renovatie, onderhoud of dakisolatie.
2: Heurten. Kijk op Heurten met eu-daksystemen.nl.
3: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
3: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
6: Bedrijf of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
10: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
10: Rijkers Haarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
12: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
13: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
14: Robby's Buitengewoon.
13: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
14: Robby's Buitengewoon.
13: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
15: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: JND Verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits komt op gang. Er staat al 345 kilometer file verspreid over het land. Er staan met name files in de Randstad en in Gelderland. Op de A12 richting Duitsland, tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Ook 20 minuten extra bij kwijt op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg. 25 minuten vertraging door bergingswerk. Linkerrijstrook is afgesloten. De A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout 10 minuten extra. En op de N325 Nijmegen-Arnhem ben je ook 10 minuten langer onderweg. Tussen Westervoort en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Goedemiddag, dit is Radio JND.
19: Jouw Nederlandse dag. Ik heb de lente in mijn bol.
17: Nou, dan hop op naar Groenrijk in het Bos. Voor mooie tuinplantjes.

0: roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: De feestweek van Wellemina 26. 11,

0: Jan Begel, op is op!
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaal.

0: veranderen. En hij is helemaal uitverkocht. Maar alleen bij Willem in de JND Ochtendshow win je iedere werkdag 2 tickets. App Feestweek naar de JND Studio. En Winnemaag, de Feestweek van Willemina 26. 11 tot 16 mei in Wijk en Aalburg. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: misschien al bij de fans van Nederlandstalige muziek bekend. Maar in het feestgedruis was dit hem wel helemaal, hè? Jazeker, half zes geweest. En de gloednieuwe single van Rob van Daal heet Waarom doe je dit nou?
1: Je ging er vandoor met mijn beste vriend.

0: Koen en de Oceaan.
1: JND. De krantenkoppen van toen.
0: We gaan naar 1985 op 7 mei. De kranten schrijven over een onderwijzer van de Prinses Beatrix School in de Betuwse Buren. Hij had zijn leerlingen onthaald op een maaltijd tulpenbollen. Dat gebeurde tijdens een project over de Tweede Wereldoorlog. Enkele leerlingen kregen na de maaltijd last van buikkrampen. De leraar die had er niet bij stilgestaan dat bloembollen tegenwoordig met allerlei chemische middelen worden behandeld en dus niet eetbaar zijn. En dan gaan we naar 1997. Piramidespelen worden in Nederland verboden. Het kabinet is akkoord gegaan met een wetvoorstel daartoe van de ministers Zorgdragen van Justitie en Zalm van Financiën. En in Apeldoorn wordt in 2000 voor het laatst een nationaal defilé gehouden voor Canadese oorlogsveteranen. Het bracht meer dan 300.000 belangstellenden op de been. Prinses Margriet nam het defilé af, net als in 1990 en 1995. Op de eretribune zaten ook haar echtgenoot meester Pieter van Vollenhoven en minister De Graven van Defensie en zijn Canadese collega-minister van Defensie en Veteranenzaken. Kijk eens aan. Dat is toch mooi, hè? Herinneringen, die moet je samen vieren. Absoluut. John Westerlange Frans, Sexy Lady, zometeen op Radio JND. Eerst een van de grootheids van de Dire Straits.

En je weet eigenlijk dat je tot het einde moet laten horen. Meestal komt er nog wel iets van, oh, van Lange Frans. Sexy Lady met John West op Radio J&D. Het is 6:10. En zo ga je de donderdagavond in. Morgen trouwens op dit tijdstip tussen 3 en 6, de J&30, met ons eigen Koen van der Vorst. Dit is Rolf Sanchez.

Sanchez en Te Amare. Single van een jaar of vijf geleden. Herinneringen ophalen doe je ook met Radio JND. En kijk eens, verdorie. De hoogste tijd om je over te geven aan meer hits onderweg op Radio JND. Morgenochtend is Willem er weer met natuurlijk de ochtend van JND. Morgenmiddag de JN30. En ik ben er zaterdag weer om 10:00. Dit

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Wist jij dat zo'n paintproject?
3: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
2: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
4: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
4: Paintproject.
2: Check paintproject.nl.

0: Blijf een offerte? Ga naar verhoevendakwerk.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Dommel 18, grill en bar.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is nog een geval van besmetting met het Hantavirus. Een opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in een ziekenhuis in Leiden, heeft het ook. Eerder werd al bekend dat de patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen ligt besmet is. En onduidelijk is nog of een stewardess in het Amsterdam UMC het heeft. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aan zit te komen. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er komt. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Er komt voorlopig geen nieuw seizoen van het SBS-programma Massa is Kassa. Peter Gillis werd eerder vandaag veroordeeld tot een jaar cel en een boete voor belastingfraude, dus een taakstraf voor het mishandelen van zijn ex. Het huidige seizoen wordt niet van de buis gehaald, dat wordt de komende weken gewoon uitgezonden. En koning Willem-Alexander heeft voor het laatst met het regeringstoestel gevlogen. Het koningspaar was in Venetië om een kunsttentoonstelling te openen. Willem-Alexander laat zich omscholen van Boeing naar Airbus-piloot. Hij mag dan niet meer met een Boeing vliegen, zoals het regeringstoestel. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 390 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. 20 minuten vertraging over 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 20 minuten lang onderweg ben je op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Een kwartier vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle 35 minuten vertraging. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is daar de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, hallo. Ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie. Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
9: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
10: Kies je Prachtmaat.
9: Prachtmaat.
10: Dan weet je dat het goed staat.
9: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
10: Dan weet je dat het goed staat.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
11: Milner.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files lossen op, maar we zijn nog niet filevrij. Er staan nog 120 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Westervoort nog een kwartier vertraging door de werkzaamheden. A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. En de meeste vertraging heb je op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum staat 14 kilometer. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 25 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Holy moly!
11: Ja, dat is holy, uit Oosterwijk.
12: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
11: En altijd met hoog rendementsglas.
13: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
11: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
14: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
12: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
14: Wat zeg je?
12: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
14: Hoe dan?
12: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
14: Wauw, dat klinkt goed.
12: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
15: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: te groot of te klein voor Gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, uit best.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: Zo, Huubke hier. Ja, hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
5: Ja.
4: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
5: 13 juni.
4: Helmond! Ja, jongen.
6: Hé, hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
7: Towa Specialiteiten, aan de Dorpsstraat in Veldhoven.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
8: Muurtje eruit, kozijntje erin.
9: Ja, zo gaat ie goed.
10: En wat doen we met het puinafval?
11: Container Nederland.
10: Mooi, ja. Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaalburg.

0: 2008 in Zon.
1: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker, trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zondag full power en afsluiten met DJ Sylvie Thijs. Tickets op trekkertrekleende.nl.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
5: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
4: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
7: JS Montage.
8: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
9: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
11: Ook bij je thuis.
12: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De eerste uitslagen van vliegtuigpassagiers die zich hebben laten testen op het Hantavirus zijn er en die zijn negatief. Het gaat om mensen die aan boord waren van het KLM-toestel waar ook de besmette Nederlandse vrouw in zat die later overleed. Een derde passagier wacht nog op de uitslag. De GGD houdt anderen in de gaten. De Universiteit Utrecht blijft morgen dicht. De systemen liggen eruit door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor doen bijvoorbeeld de toegangspasjes het niet. De universiteit roept medewerkers en studenten op om ook niet in te loggen op de systemen. Ook andere bedrijven en instellingen hebben er last van. Het kabinet hoopt eind deze maand duidelijk te hebben hoe de vuurwerkbranche gecompenseerd wordt voor het aanstaande vuurwerkverbod. Dat had eigenlijk al klaar moeten zijn, maar de gesprekken zijn nog in volle gang. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. En Femke Broeders-Bol loopt volgende maand de 800 meter bij de FBK Games in Hengelo. Het wordt waarschijnlijk haar eerste outdoorrace op die afstand. Ze liep de 800 meter al wel een keer bij een indoorwedstrijd en liep toen meteen een Nederlands record. Broeders-Bol zegt dat ze niet kan wachten om voor eigen publiek te lopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits. Op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück heb je voor de grens bij De Lutte nog 10 minuten vertraging. En de N307 van Lelystad naar Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N306 doe je daar ook nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
6: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afstand.

0: Betontelefoon. Betontelefoon.nl.
1: Wist jij dat van Paint Project?
2: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
2: Oh.
1: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paint
1: Check paintproject.nl.
0: En geen tamtam, het staat er op Boendam.
3: De betontelefoon.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu, alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Hupkeer. Ja. Hey, jij hebt ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
1: Ja.
0: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
0: Helmond. Ja, jongen.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
5: Met 10 jaar garantie.
7: Ah, de goedkoopste veranda.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Goedenavond, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
12: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga.
10: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
13: Bel even met Henk.
14: Ja, bel even met Henk.
13: Bel even met Henk.
14: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495 op henk.jobs.
15: Kijk nou, de Reddelo!
16: Die gaat weer een vloertje leggen.
17: Ja, voor de allerbeste

0: te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Van 11 tot 16 mei is de gezelligste feestweek van het jaar terug in Wijkendaalburg.

0: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: uur.
1: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. De burgemeester van Den Haag noemt de aanval op het D66-kantoor onaanvaardbaar. In een democratie verschil je van mening met woorden, zegt hij op sociale media. Er waren zo'n 30 mensen in het pand toen de vuurwerkbom gisteravond afging. Niemand raakte gewond, iemand is opgepakt. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het Hantavirus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. De grote brand in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer is onder controle. Omwonenden kregen eerder op de avond een NL-alert. Er was hevige rook. Het was de 3e brand in korte tijd in hetzelfde gebouw. Slachtoffer Naomi zegt in een interview met RTL Tonight dat ze jarenlang voor gek is verklaard, omdat Ali B. een reputatie had als goede man. De rapper is gisteren tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen, waaronder die van Naomi tijdens een schrijverskamp. Ali B. stapt nu naar de Hoge Raad. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen de stapelwolken. Dan wel wat warmer dan vandaag, 19 graden maximaal. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Oranje tompoezen?
10: Ja, heb ik.
9: Vrienden opgetrommeld?
10: Hey.
9: Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 3 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: De nacht van JND.
14: JND.

0: verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
3: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
2: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
3: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Goedenacht, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ondernemers, opgelet.
10: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
7: Iedere werkdag.

0: jij ook de zin om jezelf eens hummel te laten gaan?
1: Ja.
0: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
0: Helmond! Ja, jongen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: je thuis. 1 uur.
1: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldden de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig. In de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier
8: zijn. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: JND. De nacht van JND.
9: JND.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
2: Greets. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
4: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Goedenacht, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
9: Ik luister niet naar Strauss, ook geen
7: Benga Boys. Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
16: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social Deal deals die je niet mag missen.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
20: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh. Oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: De nacht van JND. Oh-oh.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Amster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoey!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste, de beste aanbiedingen.
2: Amster.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Dit is Radio JND. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 2 uur.
11: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een gevaar ze heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar is volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten, waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. En er wordt gezocht naar nieuwe actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het derde seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden